0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte.

0: maakt ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en sicovoertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Goeienacht, het is 3 uur.
1: Familieradio, bij ons ben je thuis.
0: En dit is hem. Dit is hem.
1: Familie Sprechblad.
2: Hey, Veet hier. Ik heb een nieuwe single. En natuurlijk hoor je hem ook bij de vrolijke vrienden van Familie.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Familie Radio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt.

Top zingt. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: er komt, niks er komt.
1: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.

0: Radio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maakt het ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 6 uur.
1: Familieradio, bij ons ben je thuis.
0: En dit is hem. Dit is hem.
2: Hey, Veet hier. Ik heb een nieuwe single. En natuurlijk hoor je hem ook bij de vrolijke vrienden van Familie.

De weersverwachting belooft een zonnige dag te worden met 19 tot 20 graden. Ook donderdag zowat hetzelfde rustige weer. Vrijdag starten we zonnig bij 20 graden, maar in de namiddag trekt een regenzone over het land.

0: Familieradio.
1: Het klinkt en het zwingt. Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: In de wedstrijd hervat premier Bart De Wever vandaag de 1-op-1 gesprekken met de vicepremiers over de begroting. Dat meldt het laatste nieuws. Nadat het kernkabinet zaterdag urenlang vruchteloos samen zat, probeert de premier de brokken individueel te lijmen. De meningsverschillen tussen de coalitiepartners blijven groot. De Wever moest daardoor al zijn beleidsverklaring in het parlement uitstellen gisteren. Wanneer de partijen weer voltallig rond de tafel gaan zitten, ja, dat is nog niet geweten. In Moskou is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen door het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens het Russische staatspersagentschap pikt het Kremlin enkele anti-Russische uitspraken van onze autoriteiten niet. Rusland verwijst naar Belgische politici die spraken over Russische sabotage en een militaire dreiging en waarschuwt voor verdere spanningen. Onze regering heeft nog niet gereageerd. Bij de supermarkten van Deleuze en Albert Heijn zijn de IT-problemen na de vermoedelijke cyberattack nog steeds niet van de baan. Om lege rekken te vermijden is Deleuze overgeschakeld op een alternatief bestelsysteem om de winkels te bevoorraden. Hoewel de systemen voorzichtig werden heropgestart, blijft de hinder groot. Bij Albert Heijn kunnen klanten nog steeds geen boodschappen aan huis laten leveren. De Wereldvoetbalbond FIFA ontkent met klem dat voorzitter Infantino een geheim extra loon heeft ontvangen. Volgens de Britse krant The Times kreeg Infantino 2 jaar geleden 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt is aan het afgelopen WK. Die betaling zou niet in het jaarverslag staan, maar de FIFA houdt vol dat alles strikt volgens de regels is verlopen. Ja, het is gisteravond helemaal misgelopen voor de Red Flames. Onze nationale voetbalvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor het WK. De Flames verloren een terugwedstrijd in de play-offs tegen Polen na strafschoppen met 3-4. Hoewel ze de heenmatch nog met 1-0 hadden gewonnen. De voetbalvrouwen in België missen zo voor het tweede op een volgende keer het wereldkampioenschap. Maar wie gekeken heeft zal het ook gezien hebben. Echt goed gespeeld was het nu ook weer niet. De weersverwachting belooft een zonnige dag te worden met 19 tot 20 graden. Ook donderdag zowat hetzelfde rustige weer. Vrijdag starten we zonnig bij 20 graden, maar in de namiddag trekt een regenzone over het land.
2: De vrolijke ochtend. Ochtendradio met een glimlach.
3: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

Goedemorgen, het is net 7 uur geweest. Het is nog donker buiten en vooral aan de frisse kant. Woensdagochtend, beste vrienden. 14 oktober en ik ben helemaal klaar om samen met jou weer een nieuw radioavontuur in te stappen hier bij Familie Radio. Dit is de Wijkradio. Ik ben Piet en we zijn nu officieel vertrokken om straks ergens uit te komen zo rond een uur of 10.

Goedemorgen, het zou vandaag de 287ste dag van het jaar moeten zijn. Ik was er nu niet speciaal actief naar op zoek gegaan, maar het stond ergens in een artikel toen ik op zoek ging naar gebeurtenissen die vandaag in het verleden zouden gebeurd zijn. Nu, spectaculaire dingen blijkbaar niet, maar een ander spectaculair of wel spectaculair ding zou kunnen zijn dat het vandaag jouw verjaardag is. Of dat je iemand kent die vandaag jarig is en die straks, net voor 8 uur, uit de bus zou mogen komen als de jarige van vandaag. De niet zo bekende jarige, maar wel onze jarige van vandaag. Ken je dus iemand die vandaag mag gefeliciteerd worden? En zou je dat eens op een erg originele manier willen doen? Dan kan dat nog heel snel geregeld worden. Laat mij heel gauw iets weten over wie het gaat en vooral hoeveel jaren er moeten bijgeteld worden vandaag. Dan komen we er straks om 8 uur even op terug.

0: Tom van Laren, Admiral Freebie dus, heeft nog niet zo lang een nieuw album. En dat promoot hij nu volop, ook bij ons in Vlaanderen. Zo zal op het einde van deze maand op 27 oktober naar Waregem komen. En hij zat vanochtend hier in de Wekradio bij Familie Radio met zijn Rags and Run. Een hele prettige ochtend. Het is misschien hier en daar een beetje nat in Vlaanderen. Maar er zouden, ik zeg wel, er zouden straks opklaringen moeten komen.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
2: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

0: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
1: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
3: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies. Uw interieur of exterieur een klassevolle uitstraling geven? Kies voor de Meisdecor uit Schoonaarde. Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgen ze schilder- en behangwerken, gyprok, vloerbekleding, raamdecoratie en totaalrenovaties. Van advies tot perfecte afwerking. Vraag uw vrijblijvende offerte aan via demeisdecor.be of bel Niels op 0497 620 380. SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130. Is €130. Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

Een hele fijne ochtend. Je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. We zijn ondertussen 7:30 ook al gepasseerd. En het begint misschien wat te spannen als je de bus van 8 uur zal moeten halen. Nu als je straks buiten komt, ik zou een paraplu zeker niet achterwege laten. Het kan nog wel droog zijn op dit ogenblik op vele plaatsen in Vlaanderen. Maar daar komt misschien straks wel verandering in. Weet je wat? Ik surf zo meteen even naar de site van het KMI. En dan gaan we samen even kijken naar de weersverwachting

Goedemorgen. Er is nog wat kans op neerslag, vooral dan in het zuiden van het land. Elders zijn er al mooie opklaringen. In de loop van de dag wisselen overal zon en wolken elkaar af. Maar vandaag maximaal van 14 graden aan de kust tot mogelijk 18 graden. En dat bij een zwakke, veranderlijke en later eerder zuidelijke wind. Hey!

hoek tongeren is al wat krisie op deze woensdagochtend 14 oktober. Je luistert naar Familie Radio, bij ons ben je thuis. Geen hectische toestanden om aan de dag te beginnen, gewoon rustig die start nemen. Samen met mij tot 10 uur deze voormiddag.

0: Veel B-Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbcars.be. Veel B-Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Water in de muren mag nooit lang duren. Laat jouw huis niet rotten om zo jouw investering te verbrotten. HomeProtect lost het op. HomeProtect komt langs, bekijkt en bespreekt de werken. HomeProtect biedt de juiste oplossing voor jouw vochtprobleem. Dit voor zowel muren als kelders.
2: Voor een vrijblijvende offerte surf naar homeprotect.be.
3: Homeprotect.be.
4: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
5: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en bodycare begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
6: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmunster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmunster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
7: Mama, wat eten aapjes?
8: Ah, die eten bananen, hè?
7: En wat eten paarden?
8: Die grazen in de weien, schatje.
7: En mijn konijntjes?
8: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Goedemorgen, wij hier bij Familie Radio. Laat je elke ochtend weer heel veel goesting krijgen om toch aan die dag te beginnen. Vol goede moed, de woensdag induiken, 14 oktober ondertussen al. Dit is de Wekkerradio. Jij en ik, wij zijn nog samen tot 10 uur deze voormiddag.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: Acht op de 10 Vlamingen vinden het niet kunnen dat er nog geen federaal begrotingsakkoord is. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van HLN en VTM Nieuws. De helft daarvan wijst naar Georges-Louis Boucher als dé schuldige. Maar er zijn er ook nog een aantal, en dat is bijna de andere helft, die het goed vindt dat Boucher dwars ligt en zo zorgt dat er geen btw-verhoging zou komen. Want die mogelijke btw-hervorming blijft natuurlijk één van de grootste knelpunten. Opvallend uit het onderzoek, 7 op 10 vindt dus dat Boucher gelijk heeft in zijn verzet. Europa wil duidelijke regels rond slimme brillen, zoals die van Meta. Dat heeft de Europese privacywaakhond gezegd. Nu is het vaak niet duidelijk wanneer die brillen foto's of filmpjes maken en kan er dus misbruik gemaakt worden. In ons land werd de Meta-bril door sommige verkopers alvast uit de rekken gehaald. En in sommige andere landen zijn ze zelfs verboden op drukke plaatsen. Maar de wetgeving is erg vaag en Europa wil dus dat dat duidelijker wordt. En liefst snel ook. En dan naar het Midden-Oosten. In de Saoedische hoofdstad Riyad zijn 4 mensen gewond geraakt toen brokstukken van 2 onderschepte raketten op de stad terechtkwamen. Ook liepen 15 woningen schade op, meldt het Saoedische staatspersbureau SPA. Onder de gewonden 2 vrouwen, een man en een kind. Volgens de autoriteiten werden de raketten gelanceerd door de Houthi-rebellen in Jemen die steun krijgen van Iran. En dan hebben we nog de nodige sport natuurlijk. In de Champions League voetbal heeft Club Brugge gestund. Het won in en tegen Inter Milan met 3-4. Nicolas Tressoldi bracht Club al een half uur op voorsprong en maakte deze wedstrijd zelfs een hat-trick. Kapitein Hans van Aken was trots. De weersverwachting zonnig vandaag bij 19 tot 20 graden. Donderdag zowat hetzelfde weerbeeld. Vrijdag is nog zonnig bij graad of 20. Maar vanaf de namiddag gaat het vrijdag wel

Een Vlaams powerkoppel op woensdagochtend in de Wekkerradio met Sascha en Davy en Zijnetje Ogen. Vanmiddag krijg je ook een koppel op de radio. De ene werkt hier en die ontvangt de andere. Het is te zeggen, Jeroen heeft vanmiddag een interview met Andrea Schön. Ze komt haar nieuwe plaat voorstellen. Dus als je het allemaal wil meemaken, vanmiddag zeker meeluisteren.

Het is me vanochtend weer andermaal opgevallen dat de dagen nu wel deftig aan het korten zijn, want het is toch, laten we eerlijk zijn, langer donker gebleven. Dat heeft waarschijnlijk ook wel veel te maken met de wolken die redelijk laag hangen. En toch, beste vrienden, het zal er niet op beteren, want op het einde van de oktobermaand, het laatste weekend van deze maand, schakelen we dan toch weer over van het zogenaamde zomeruur naar het winteruur. Dat betekent dus, ik geef het nu al even mee, dat het laatste weekend van oktober wordt gebruikt om over te schakelen van de zomertijd naar de wintertijd.

0: met de Bunny Club.
1: Ah, zijn jullie al open?
0: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
1: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
2: Bunny Club. Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
3: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
4: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
5: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
4: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
5: Light Experience Center. Druk op pauze.
4: Ervaar het verschil.
5: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
6: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
7: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindereeks toestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be.
8: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vrolijke Frans, Michael Lanzo op woensdagochtend hier in de Wekker Radio. De winterkriebels van Familie Radio. Het kan niet anders of je hebt er al het een en ander over gehoord. We komen weer naar buiten met onze Vlaamse artiesten en natuurlijk ook met Paul Bruna. En dat doen we op vrijdag 20 en 27 november en op vrijdag 4 december. Dan trekken we, net zoals tijdens de zomermaanden, naar Merkem, naar de kippen. Daar komen we dan programma opnemen. De bedoeling is natuurlijk dat jij erbij bent. Er zijn verschillende formules. Je kan gewoon komen kijken naar de optredens of je kan eerst nog genieten van een heerlijke lunch en zo kan je ook VIP-plaatsen reserveren. Je moet hem eens gaan rondneuzen op onze Facebookpagina. Word je meteen een pak wijzer.

0: ben eens curieus wat we tegen het jaareinde nog mogen verwachten van David van Dijk. Je hoorde hem met Stapelgek op jou op woensdagochtend. Er kan hier en daar nog wat verdwaalde regen vallen, maar veel zal het niet zijn in Vlaanderen. Het zal vandaag mooi moeten opklaren. In de loop van de dag wordt overal de zon gezien. De wolken die zullen er ook zijn, dus die gaan elkaar afwisselen. De maxima die schommelen vandaag van een goede 14 graden aan de zee tot 18 graden in het binnenland.
1: Familieradio. Het klinkt en het zwingt.
2: Het zwingt als geen ander.

Goedemorgen. Niet alleen in Vlaanderen, maar ook ver daarbuiten zijn mensen op dit ogenblik aan het wakker worden, aan een nieuwe dag beginnen. Neem bijvoorbeeld aan de Spaanse Costas, daar luisteren mensen mee naar familieradio. Kan heel gemakkelijk als je de app downloadt op je smartphone. Zo kan je meegenieten van deze Boris van der Hart.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

sfeer van de jaren 80 heroproepen met muziek van Belinda Carlisle. Ook bij ons in Vlaanderen was ze toen een goed decennium lang razend populair. Ze heeft verschillende keren in de hitparade gestaan. En dit was een van die platen met Leave the Light On. Ondertussen buiten het weer, wel, het zou moeten meevallen vandaag. Ik heb het daarnet al meegegeven in het weerbericht. Afhankelijk van waar je bent, zal je vandaag toch wat meer zon te zien krijgen. De radio, die is natuurlijk overal, want die kan je gewoon met je meepakken. Zeker als die als een appje op je smartphone staat. Helemaal geen probleem. Genieten, genieten, genieten. De Wijkenradio, nog tot 10 uur.

0: maak er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Dit is hem.
1: Hey, Veet hier. Ik heb een nieuwe single. En natuurlijk hoor je hem ook bij de vrolijke vrienden van

hele week is Fate, de prachtplaat hier bij Familie Radio. Ja, morgen wordt er een nieuwe gekozen, maar geniet vooral nog van deze hier met ons liefdeslied. Ik heb groot nieuws voor de fans van Andrea Schön, want die komt straks langs op de radio. Het is te zeggen, Jeroen heeft er vanmiddag een interview mee geregeld. En dat kan je dus allemaal live meemaken hier op de radio. Als je ten eerste al dicht bij de radio blijft, ten tweede blijft luisteren en veel nieuwe dingen wil ontdekken over Andrea.

Peters en zijn ideale mannen nemen dit najaar even wat tijd voor zichzelf. Ze doen even gewoon niks, maar dat betekent niet dat ze gewoon blijven stilzitten. Integendeel, want Bart en zijn vrienden zitten in volle voorbereiding op de nieuwe tour. Vanaf begin volgend jaar trekken ze immers weer langs de grotere zalen en theaters in Vlaanderen. Optredens in Gent, in Hasselt, in Roeselaren en in Oostende zijn nu al geboekt. En er komt natuurlijk nog veel meer bij. Dus blijf zeker in de buurt van de radio. We gaan het hier allemaal komen vertellen.

Het is muziek uit Peter Naessens Vlaamse 40. Een overzicht van de 40 populairste platen. Dat overzicht krijg je elke zaterdag tussen 11 en 2 hier bij Familie Radio.

0: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van 't Moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in 't Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met The Visuals Fotografie, 't Jacobientje en feest- en trouwbeurs 't Moment. Het is 't Moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
1: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care, recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
2: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
3: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
4: Uw interieur of exterieur een klassevolle uitstraling geven? Kies voor de Meisdecor uit Schoonaarde. Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgen ze schilder- en behangwerken, gyprok, vloerbekleding, raamdecoratie en totaalrenovaties. Van advies tot perfecte afwerking. Vraag uw vrijblijvende offerte aan via demeisdecor.be of bel Niels op 0497 620 380.
2: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

wakker worden met de vrolijke muziek van Familie Radio. Alhoewel ik ga van de veronderstelling uit dat als je nu in de wagen zit, je al helemaal wakker bent. Tenzij je natuurlijk met collega's kan meerijden naar het werk, dan kan je nog zo eventjes wegdoezelen terwijl de andere rijdt. Wat is het weer voor vandaag? Wel, je hebt het zelf al gezien. De zon die is weliswaar flauwtjes aanwezig, maar die zou er de hele dag moeten zijn. Afgewisseld met wolken. Het zou de hele dag droog moeten blijven. En de temperatuur die schommelt vandaag ergens tussen 14 en 18 graden.

mix van Adieu Beste Vrienden. Elke dag van de week zijn wij samen tussen 7 en 10 hier in de Wekker Radio. Daarna laten we je even gerust. En dan om 12 uur, onder de middagpauze, je lunchpauze, is Jeroen er weer. Heeft trouwens vandaag een speciale gast mee. Andrea Schön komt op interview, dus als je het niet wil missen, vanmiddag zeker meeluisteren. En later vanmiddag komt Sebastiaan van Sever ook weer langs natuurlijk met zijn radioshow. En wij zijn nog even samen. Nu met deze van Laura Lynn.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè.
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

herinneringen ophalen aan Elvis Presley en herinneringen aan begin jaren 70 met Always On My Mind. Jaren 70, toen deed Rod Stewart ook al mee en die doet nog altijd mee. Straffer nog, Rod komt met zijn nieuwe show, The Final Encore, op zaterdag 29 mei naar de AFAS Dome in Antwerpen.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
2: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
3: Durieux.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
6: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
7: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen.

0: Start de winter zorgeloos en boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130.
1: €130.
0: Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: De weersverwachting belooft een zonnige dag te worden met 19 tot 20 graden. Ook donderdag zowat hetzelfde rustige weer. Vrijdag starten we zonnig bij 20 graden, maar in de namiddag trekt een regenzone over het land.
1: Elke dag als een vriend aan huis.

0: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Kaboor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindereekstoestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Kaboor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op kaboorconstruction.be.
1: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken, wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan. Een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Hallo, met de Bunny Club.
7: Ah, zijn jullie al open?
6: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
7: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
8: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.

0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Bodycare begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en bodycare begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Bodycare, recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
3: Uw interieur of exterieur een klassevolle uitstraling geven? Kies voor de Meisdecor uit Schoonaarde. Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgen ze schilder- en behangwerken, gyprok, vloerbekleding, raamdecoratie en totaalrenovaties. Van advies tot perfecte afwerking. Vraag uw vrijblijvende offerte aan via demeisdecor.be of bel Niels op 0477 620 380.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: De weersverwachting belooft een zonnige dag te worden met 19 tot 20 graden. Ook donderdag zowat hetzelfde rustige weer. Vrijdag starten we zonnig bij 20 graden, maar in de namiddag trekt een regenzone over het land.
1: Familieradio.
2: Het klinkt
1: en het zwingt.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Bij de Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek de Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via de Papaver Zeelen op Facebook.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.

0: vrijdag. Het is 12 uur.
1: Een 35-jarige Saoedische ingenieur van OpenAI is aangeklaagd omdat hij in het geheim opnameapparatuur zou hebben verstopt in een vergaderzaal van een bedrijf in San Francisco. Abdulrahman Al-Fodzan zou op vrijdag 9 oktober gearresteerd zijn en verscheen inmiddels al voor een federale rechter. Hij wordt ervan beschuldigd gesprekken te hebben willen onderscheppen bij het bedrijf dat OpenAI duidelijk ontwikkelt. Ja, de Belgische ambassadeur in Rusland is op het matje geroepen vanwege anti-Russische uitspraken door de Belgische autoriteiten, meldt het Russische persagentschap TASS. Moskou heeft dus die Belgische ambassadeur op de hoogte gebracht dat Rusland de ongefundeerde en steeds vaker voorkomende beweringen van de Belgische militaire en politieke leiders over de toenemende hybride dreigingen, sabotage en militaire bedreigingen die vanuit Rusland afkomstig zouden zijn, stellig verwerpt. Moskou antwoordt dat dit alleen de spanningen maar laat oplopen. Paus Leo XIV is succesvol geopereerd in het ziekenhuis om een knobbeltje op zijn long te laten verwijderen. De ingreep verliep in het Gemelli ziekenhuis in Rome volledig zoals gepland. De paus stelt het naar omstandigheden goed, zo wordt gezegd. En Kimberly Guilfoyle neemt ontslag als Amerikaans ambassadeur in Griekenland kort nadat het Witte Huis haar dat heeft gevraagd. Guilfoyle oefende de functie 1,5 jaar lang uit, maar kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van ongepast gedrag en corruptie. De weersverwachting vandaag zonnig bij zo'n 19 à 20 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag vergroot de kans op regen.
2: Weer of geen weer, bij ons ben je thuis. Familie Radio.
3: En dit is hem. Dit is hem.
2: Familie's Rechtblad.
4: Hey, Veet hier. Ik heb een nieuwe single. En natuurlijk hoor je hem ook bij de vrolijke vrienden van Familie.

Een zeer fijne woensdagmiddag. Je hoorde onze prachtplaat van deze week, Fate, met haar nieuwe single Ons Liefdeslied. Het is vandaag een speciale uitzending, want we bellen zo meteen met Andrea

0: met Jeroen Rijkenboer bij Familie Radio. Goedemiddag.
1: Woensdagmiddag, intussen al de 14e oktober, zit je aan tafel smakelijk eten en je hoorde net muziek van Sade en Paradise. En we voelen ons hier ook in het paradijs bij Familie Radio met al onze vrolijke vrienden. Zometeen muziek van Marco Kimsen met de nieuwe single Liefde. En we hebben ook Willy Sommers bij met deze grote hit uit 1989. Als een leeuw in een kooi is dit. En intussen probeer ik ook Andrea Schön te bellen. En dit naar aanleiding van haar nieuwe single.

0: Familieradio.
1: Met Jeroen Rijkenboer.
2: Bij ons ben je thuis. Familieradio.
3: Bij Familieradio hebben we Andrea Schön aan de telefoon over haar nieuwe Duitsstalige single. Andrea, hey, hallo, welkom.
4: Hey Jeroen, goedemiddag, alles goed?
3: Ja, alles in orde. En je hebt een nieuwe single geschreven, hè? De tekst heb je ook zelf geschreven. Dus we gaan zo'n beetje beginnen te ontfutselen wat het verhaal is achter het nummer.
4: Ja, dat klopt. Een tekst heb ik zelf geschreven. Het idee was, wat kan een mens eigenlijk met een liedje bereiken? Dus ik als artieste. En wat beweegt de mensen elke dag? En ik zelf werk in een psychiatrische kliniek op de boekhouding. En ik zie toch elke dag mensen worstelen met up en downs. Dus ik kom ook met mensen in aanraking of ik zie dat ook elke dag. En dat heeft me eigenlijk bewogen om het liedje te schrijven over vallen en opstaan.
3: Ja, ja, ja.
4: In het leven.
3: Ja, dus de titel gaat over opstaan na een tegenslag. En waarom is het voor jou belangrijk om net die boodschap in een liedje te verwerken?
4: Wel, ik kan u dat vertellen. Ik heb zelf al een tegenslag in mijn leven gehad. Mijn mama is heel vroeg gestorven. Dus ik moest heel vroeg leren op mijn eigen benen te staan. En heel jong ook. Ik was toen 12 jaar oud. Samen met mijn tweelingzus. En daardoor was het idee eigenlijk ook van... ja. Het is een taboe om te bespreken soms, dat je een slechte periode had of dat je tegenvallers hebt. En daarmee heb ik daarmee begonnen.
3: Ja, dus een mooie boodschap die je ook wil meegeven aan iedereen. We komen er wel door na een tegenslag, hè? Ja. En de muziek en de productie die zijn van Bart de Spiegelaren. Hoe verliep die samenwerking om de tekst en de muzikale songs bij elkaar te brengen?
4: Ja, ik heb die tekst aangeleverd bij Bart. Ik werk al een tijdje met Bart samen. Omdat hij ook voor... hij zingt ook Duits, hij is in een groep. En hij schrijft ook voor Duitsland, voor bekende tv. Zoals Immer wieder Sonntag zijn ook al een paar artiesten al bij hem gepasseerd.
3: Ja.
4: En daarom heb ik die samenwerking gedaan. En hij stuurt me dan eigenlijk een voorbeeld door. En dan bespreken we van, ik wil het toch nog een beetje anders. Moet ik mijn tekst misschien nog een beetje aanpassen? En de samenwerking verloopt heel vlot.
3: Ja, ja, een leuke samenwerking dus. Ja, ja. En je brengt al langer Duitsstalige slager. Maar deze single wordt toch omschreven als moderne popslager. Wat hoop je dat luisteraars in die sound herkennen? Of wat klinkt er nu net anders?
4: Ik ben bekend als ambiancezangeres, dus ik sta veel op oktoberfeesten en heb eigenlijk heel veel ambiance-nummers gebracht, zoals DJ Ötzi, Hansi Hinterseer. En heb wel al gevoeld van, ik wil eigenlijk het genre een beetje uit en dat ook het publiek laten zien, ik kan ook andere nummers dan ambiance-nummers. En zo heb ik, en ik voel me bij die popslager-nummers zoals Beatrice Egli, Andrea Berg, Helene Fischer heel goed. En daarom heb ik de stap gewaagd om hem iets anders uit te brengen.
3: Ja, ja. Wel, Andrea, bedankt al voor de uitleg nu. Weet je wat, het is nu tijd om zelf eens naar het nummer te luisteren. Hè?
4: Dit super!
3: Hier is, ja, dit hier is Andrea Schön met Ich steh wieder auf, hier bij Familieradio.

0: En dat was hier bij Familie Radio. Ik stie wieder auf van Andrea Schön. En we hebben Andrea nog aan de telefoon. Hallo, dag Andrea, goedemiddag.
1: Hallo, ik heb er nog gewacht. Het is heel leuk met jullie een interview te doen.
0: Ja, zeg, en bij het nummer hoort ook een mooie videoclip, hè? Waarin je samen met de danseressen van Are You Famous te zien bent. Hoe kwam die samenwerking tot stand?
1: Ik heb Are You Famous eigenlijk bij verschillende optredens leren kennen. En ik dacht van bij deze videoclip hoort een sterke performance bij. En daarom heb ik ze aangesproken en gevraagd van willen jullie dat met mij doen? Het is iets anders dan bijvoorbeeld dat ze bij Johan Vögelaars doen en een heel andere genre. En ze waren daar heel open mee. Dus ze waren direct akkoord. Ze doen dat.
0: Ja, ja. En een videoclip vertelt soms ook zo'n beetje een eigen verhaal naast de teksten. Welk gevoel of welke kant van het nummer wilde je met die beelden extra laten uitkomen?
1: Ik wil zeker en vast meegeven, ook aan de luisteraars, dat ze de hoop niet moeten verliezen als ze een dieptepunt hebben. Dus het leven is vallen opstaan. Soms is het moeilijker dan je denkt en je komt niet alleen uit. Dus je kunt dat ook samen doen. Dus er moet geen schaamte erbij zijn als je hulp vraagt van ik ga er momenteel uit mijn moeilijke momenten niet eruit. En dat wil ik meegeven aan de luisteraars.
0: Ja, ja, ja. En je zei het net ook al, je treedt in België op tijdens heel wat slagerfeesten, kermissen en oktoberfesten. Verandert de manier waarop je een nummer brengt naar gelang het publiek of de gelegenheid?
1: Het nummer verandert in die zien zo dat die mensen na een mate van tijd het liedje mee kunnen zingen. Ze beginnen dan ook een dansje op te voeren en zo. Dus ik vind, ja, het liedje zelf verandert niet, maar ik voel me zekerder na mate van dat ik het liedje meer breng.
0: En met de single wil je ook luisteraars buiten België bereiken. Wat zou je mooi vinden aan die volgende stap voor jouw Duitsstalige muziek?
1: De volgende stap voor mij, ik woon hier in België. Ik kan u vertellen, ik had al die kans om bij Immer Wieder Sonntags mee te gaan, maar helaas heeft het mijn agenda niet toegelaten. De volgende stap zal eens zijn van ergens op een groot podium, zowel in Duitsland als ook in België, bijvoorbeeld het Slagerfestival in Hasselt, te mogen staan.
0: Ja, ja, dus dat is nog iets om naar uit te kijken. Wel, ja, Andrea, bedankt om ons al meer te vertellen over de videoclip en je plannen. En we gaan je single Ich zie wieder auf hier vaak wel laten horen hier bij Familie Radio.
1: Super, alvast bedankt.
0: Ja, wat is een prachtig nummer, hè. Dankjewel, Andrea.
1: Dankjewel. Een hele goede
2: middag. Met Jeroen Rijkenboer.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
3: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè.
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weiën, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.
1: Familie.

krijgen brede opklaringen met tijdelijk enkele stapelwolken. Het blijft ook droog en het is zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht blijft het rustig en grotendeels helder. Plaatselijk kan er nevel of mist ontstaan. De temperaturen die dalen tot 3 à 11 graden. En de wind is zwak en draait naar het zuiden. Morgen donderdag wordt het zonnig met geleidelijk aan enkele hoge en middelhoge wolkenvelden. Het is ook dan zeer zacht met een maxima tot 20 graden. En vrijdag neemt bewolking toe vanuit het westen. In de namiddag volgt er regen. De temperaturen die lopen dan op naar zo'n 20 graden.

0: met Jeroen Rijkenboer. Familie Radio.
1: En we praten hier bij Familie Radio nog verder met Andrea Schön. Want Andrea staat al 16 jaar op de planken en trad al op bij uiteenlopende gelegenheden. Ja, klopt, hè, Andrea? Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, dat klopt.
1: Ja, want je stond al onder meer in het voorprogramma van artiesten als Christophe, Frank Galan, Danny Fabri. Wat neem jij mee uit zulke ervaringen als je met artiesten op dezelfde affiche staat?
2: Oh, ten eerste ben ik op voorhand heel zenuwachtig, maar dat komt dan wel in orde als ik de eerste 20 seconden op podium sta. En ik kan ook kijken wat doen de artiesten. Dus ik ga niet in de artiestenloge zitten of zoiets, maar ik volg ook de artiesten als ze live optreden en ik pik dan momenten op. Ah ja, dat kan ik misschien toepassen, dat kan ik nog beter doen in mijn performance. En wat mij heel, heel erg bijgebleven is, zijn die optredens met Frank Galan. Ik had toen een heel goede organisatie en die hebben mij altijd Frank Galan en mij samengezet op zijn kerstconcerten. En dat was een heel goede ervaring. Spijtig genoeg is Jenny de Pauw dan overleden en dan is het gestopt. Dus ik neem heel veel mooie dingen mee. We waren onlangs ook samen met Mike Geert als de Lifetime Awards in Aarschot. En ik moet je zeggen, dat was mijn eerste zenuwachtigheid, dat dat echt heel groot was. Ik als Duitsstalige zangeres, waar normaal Nederlandstalige zangers en zangeressen en liedjes worden bekroond, dat ik die Lifetime Award ook samen met Mike kon meenemen.
1: Ja, ja, ja, mooi is dat. Ja, alvast nog eens proficiat daarmee. Ja,
2: dank u wel.
1: Ja, want jij en je partner Mike Grondy, jullie staan ook samen op het podium, hè?
2: Wat ja, kan dat klopt.
1: Ja, wat kan het publiek van jullie gezamenlijke optredens verwachten?
2: Zeker een vast ambiance. Dus we wisselen af. Je hebt een meertalig show eigenlijk. Mike zingt allround Franstalig, Engelstalig, Nederlandstalige liedjes. En ik breng dan die Duitsstalige slagers mee. Dus het is eigenlijk een variatie van een programma waar voor ieder wat wil, moet ik zeggen.
1: Wel, we gaan nog eens luisteren naar jullie werk samen. Want dit zijn Andrea Schön en Mike Grondy met jullie laatste single Terug naar toen. We gaan er eens nog eens naar luisteren. Hier
2: dank
1: dus
2: je wel.
1: Bij Familie Radio.

0: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met The Visuals Fotografie, het Jacobientje en feest- en trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
1: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
3: Een dak dat lekt of plannen voor innovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
4: Hallo, met de Bunny Club.
5: Ah, zijn jullie al open?
4: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
5: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
6: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

dit was Mac Elias met zijn single I Can Help. En in dit deeltje bellen we ook straks terug met Andrea Schön. Maar ook muziek komt eraan nog, onder meer van de Spice Girls met Who Do You Think You Are. Goedemiddag.

0: met Jeroen Rijkenboer bij Familie Radio. Goedemiddag.
1: Woensdagmiddag bij Familie Radio. Dat wil zeggen een afspraak ook met de muziekshow. Straks vanaf 2 uur met Danny D'Amaro. En in dit uurtje hebben we ook nog Andrea Schön te gast. En dit naar aanleiding van haar nieuwe single. Zometeen probeer ik Andrea terug op te bellen. Na deze nog onder meer van Louis Neefs.

0: Andrea Schön die bracht een nieuwe Duitsstalige single uit. En het nummer was ook al eerder hier bij Familie Radio een hele week lang onze prachtplaat. En we hebben Andrea nog even aan de telefoon voor een gesprekje. Dag Andrea, hey hallo, welkom terug.
1: Ik wil jullie vooral bedanken dat jullie mij de prachtplaat nu een week lang hebben laten spelen en laten doen. Het is voor mij een eer om bij Familie Radio daar gespeeld te worden. En ik heb ze ook beluisterd, dus ik heb ze vaak gehoord op de radio, dus alvast bedankt daarvoor.
0: Ja, jij bedankt alvast voor die prachtige single. Ja, en je brengt ook naast eigen nummers ook bekende Duitse schlagers. Wat maakt een bestaande klassieker volgens jou geschikt om in je eigen repertoire op te nemen?
1: Het moet poppy klinken, het moet dansbaar zijn en die mensen moeten het ook herkennen. Dus ja, jullie weten ook, hier in Vlaanderen wordt bijvoorbeeld 1000 maal belogen in het Nederlands geschreven. Christophe brengt ook de Nederlandstalige versies die van Duitsland overkomen. En daar ga ik proberen toch liedjes die bekend zijn van Duitsland naar België te brengen. Ja. In mijn eigen taal, in Duits.
0: Het bekende liedje ook bijvoorbeeld van Marianne Rosenberg. Dat is zo'n

0: Dus dat is eigenlijk ook een typisch, geen typisch Oktoberfeest, maar een typische song dat we elke keer mee inbrengen, omdat die mensen dat gewoon kennen.
1: Ja. Zo'n beetje allemaal bekende liedjes die heel wat sfeer kunnen meebrengen. Hè? Ja, zeker vast met de koude dagen die er nu zitten aan te komen. Dus die Oktoberfest, die zijn momenteel heel populair. Hè?
0: Ja. En ik kan u ook zeggen, je hebt ook eigen nummers die dat Oktoberfeest kunnen uitmaken. Zo Hey Party of Heute fängt ein neues Leben an. Alles wat ze maar met de handjes naar boven kunnen doen en meezingen en meetrillen, dat kan allemaal.
1: Ja, een leuke sfeer, ja.
2: Familieradio, alweer op muzikale citytrip. Dit keer reizen we naar het land van de slagermuziek.

0: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Kaboor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod palletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindreekstoestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Kaboor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op kaboorconstruction.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
6: Liefde.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: krijgen brede opklaringen met tijdelijk enkele stapelwolken. Het blijft ook droog en het is zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht blijft het rustig en grotendeels helder. Plaatselijk kan er nevel of mist ontstaan. De temperaturen die dalen tot 3 à 11 graden. En de wind is zwak en draait naar het zuiden. Morgen donderdag wordt het zonnig met geleidelijk aan enkele hoge en middelhoge wolkenvelden. Het is ook dan zeer zacht met een maxima tot 20 graden. En vrijdag neemt bewolking toe vanuit het westen. In de namiddag volgt er regen. De temperaturen die lopen dan op naar zo'n 20 graden.
1: Alles voor een goed

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: Familie Radio. En vandaag is bij Familie Radio Andrea Schön te gast. Want Andrea die heeft een nieuwe single uitgebracht die ook al onze prachtplaat was. Ich stieh wieder auf. En we hebben Andrea nog even aan de telefoon. Familie Radio. En na 16 jaar op de planken, wat zou jij als artieste nog graag eens willen meemaken of uitproberen?
2: Ik heb zoveel dingen. We zijn ook Oktoberfest in Wiese gestaan voor 10.000 tot 12.000 man. Ja. Die sfeer is gewoon geweldig. Ja, we hadden dat toen een Polonaise op het podium. En die organisatie, zag ik al, vond, die kreeg een beetje paniek. Maar we hebben dat wel goed afgeleid dat de mensen weer naar het publiek konden gaan. Ik weet ook niet hoe ze erop geraakten, maar ze zijn erop geraakt. Ja. En die sfeer is geweldig. Zo echt een veel mensen ook. Ik hou van kleine, intieme optredens, maar die sfeer als je naar 16.000 man soms gaat, of 10.000 man en meer, dat is gewoon geweldig. Die sfeer is super.
1: Ja, ja.
2: Ik kan dat niet beschrijven in mijn eigen woorden, maar je moet dat gewoon meemaken.
1: Ja, echt wel meemaken. Ja. En hoe kunnen we jou volgen, of hoe weten we waar jij optreedt, Andrea?
2: We hebben een eigen website, www.mikeandandrea.be. Daar staan al onze optredens. We hebben een Facebookpagina, Solo Andrea Schön, of samen met Mike, Ambiance Duo, Mike Grondi en Andrea Schön. Daar vinden ze alle informatie op.
1: Ja, ja,
2: en als ze toch willen bellen en meer informatie willen hebben, kunnen ze dat ook. Ons telefoonnummer is 0475-644-702.
1: Ja. Oké, dus op alle mogelijke manieren kunnen we een optreden meenemen van Mike Grondi en Andrea Schön.
2: Wel, dat klopt.
1: Oké, Andrea, wel heel erg bedankt voor het gesprekje hier bij Familie Radio. We wensen jou en je partner Mike Grondi alle succes verder toe. En maak er een prachtige Oktoberfest van deze maand.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel ook voor het interview en voor het bellen. En ik zou zeggen, hopelijk zien we ons volgend jaar ook op een familieradiopodium bij jullie. Want ik ben al bij jullie gestaan, jaren geleden.
1: Ja, ja, wel, we proberen dat in orde te krijgen voor jullie.
2: Super. En ik wil alle luisteraars ook nog bedanken, fans en vrienden die telkens ons steunen. Want zonder hun zijn wij artiesten niks. Dus ik zeg, dankjewel, dankjewel, dankjewel.
1: Ja, oké. Wel, heel hartelijk bedankt ook voor jouw nieuwe single. En graag tot binnenkort, hè, Andrea. Dag.
2: Tot binnenkort. Dag.
0: Familie Radio. Hallo und herzlich willkommen. Familie Radio gaat Duits.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Uw interieur of exterieur een klassevolle uitstraling geven? Kies voor de Meisdecor uit Schoonaarde. Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgen ze schilder- en behangwerken, gyprok, vloerbekleding, raamdecoratie en totaalrenovaties. Van advies tot perfecte afwerking. Vraag uw vrijblijvende offerte aan via demeisdecor.be of bel Niels op 0497 620 380. SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130. Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
4: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieu renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieu herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
5: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieu.be.
6: Durieu.be.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemiddag, het is 2:00. Familieradio, bij ons ben je thuis.
1: Bij Farmerus GSK is de verslagenheid enorm. De directie heeft vanochtend op een bijzondere ondernemingsraad aangekondigd dat ze maar liefst 1200 van de 8500 banen in ons land willen schrappen. Het bedrijf wijst naar de zware buitenlandse concurrentie en de nieuwe Amerikaanse importtax. De vakbonden reageren met ongeloof. Volgens de vakbonden komt de klap harder aan dan verwacht. De vakbonden hebben laten weten dat ze snel met de directie rond de tafel willen zitten om te proberen zoveel mogelijk banen nog te redden. Er is meer nieuws over het onderzoek naar de schietpartij waarbij een politieagent op het leven kwam. De politie heeft intussen huiszoekingen uitgevoerd bij de drie broers die na de achtervolging zijn opgepakt. Volgens het laatste nieuws beweren de verdachten dat ze niet wisten dat ze op de politie schoten. Ze dachten naar eigen zeggen dat ze benaderd werden door leden van een rivaliserende drugsbende. Het gerechtelijk onderzoek loopt. We springen vaak te verkeerd om met kapot speelgoed en elektro, draadloze oortjes of oude huishoudtoestellen. Recupel waarschuwt dat bijna een kwart van de Vlamingen niet eens weet dat klein elektro niet in de gewone vuilnisbak mag. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, het kan ook levensgevaarlijk zijn. Wanneer bepaald elektro tussen restafval belandt, kan dat door de batterijen die er vaak nog in zitten voor kortsluiting en zelfs zware branden zorgen in vuilniswagens of sorteercentra. De Verenigde Staten gaan op grote schaal zoeken naar olie, gas en mineralen in Groenland. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd op zijn platform Truth Social. Trump schrijft dat er binnenkort een grote verkenning start in wat hij letterlijk ons nieuwe prachtige Groenland noemt. Eerder wilde Trump het eiland nog volledig inlijven, maar dat stootte op internationaal protest. Uiteindelijk hielden de VS het bij een strategisch veiligheidsakkoord. In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn opnieuw luide explosies gehoord. Er is sprake van mogelijk nieuwe raketaanvallen door de Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen voerden de druk op. De voorbije dagen voerden ze al verschillende aanvallen uit op doelen in Riyadh. Daarbij vielen de afgelopen week al 12 doden. Vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig en warm met maxima die vlot klimmen tot 20 graden. Morgen moeten we de dag lokaal starten met ochtendmist. Maar daarna krijgen we een stralende, uitzonderlijk zachte herfstdag bij 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag kans op bewolking en regen tegen de avond. En het weekend wordt een stuk koeler.
2: Familieradio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
3: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer de muziekshow op Familieradio. Allemaal luisteren. De
2: muziekshow. Iedere woensdagnamiddag van 2 tot 3 bij Familieradio.
4: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

0: Hallo iedereen en fijn dat u er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van ons programma De Muziekshow. We zijn goed in vorm en we hebben er weer ongelooflijk veel zin in om de artiesten aan u voor te stellen. En dan beginnen met een duo dat al vaker bij ons te gast was. Ze hebben een nieuwe single uitgebracht, Kop op, zo heet het lied. En hier zijn voor u Reenaerts en Krabbé. Welkom bij ons programma De Muziekshow.
1: Hey, wij zijn Reenaerts en Krabbé.
2: Ja, dat klopt. En wij zijn de gast in de muziekshow op Familie Radio met onze nieuwe single.
1: Kop op.
2: Ga door.
1: Achter de wolken schijnt de zon.
2: Absoluut.

0: Familie Radio is de gasten in Nijlen bij de muziekshow van Danny D'Amaro. En we konden net genieten van een mooi duo, Yves Reenaerts en Kurt Krabbé. Hallo.
1: Hallo.
0: En jullie hebben net jullie single kunnen brengen, Kop op. Hoe was het om een nummer hier te brengen?
2: Heerlijk.
1: Absoluut. Het is plezant om te zingen.
2: Ja. Tof, ja, absoluut. Ja, ja. En heerlijk als je de mensen ziet genieten. Het is ongelooflijk. Het is een beetje zomer, hè. Het is zomer. Het is ongelooflijk. Ja. Ja, fantastisch.
0: En jullie hebben teruggekozen om een mooi duet te brengen. Hoe belangrijk is het om die duetten te brengen? Of liever solo? Of hoe ziet de toekomst eruit?
1: Wel, we zijn bezig met een full album te maken. En dat komt natuurlijk dit jaar ook nog uit. Het is onze vierde single nu van een liedje of 12, denk ik, dat we op het album gaan zetten. Dus we hebben heel mooie toekomstplannen.
2: Het is ook gewoon geweldig om dat samen te kunnen doen, na het verhaal van de Stompers. Omdat we toch wel even terug willen naar de basis voor ons, waar dat wij Reenaerts en Krabbé al waren, ik denk 20 jaar geleden. En dat we nu terug in die schoenen kunnen kruipen en terug kunnen zeggen van, we gaan ons ding doen en we gaan terug onze liedjes doen en we gaan terug het gevoel wat wij bij muziek hebben, dat gaan we terug doen.
0: Ja, ja, ja. En jullie zijn ook al een hele tijd bezig met liedjes, hè? Zowel solo als duo. En hoeveel jaren, hoeveel zitten we nu momenteel op de teller?
1: Ik ben 31 jaar op de planken en Yves staat 20 jaar op de planken. Maar eigenlijk al langer, denk ik.
2: Ik sta eigenlijk bijna 30 jaar op de planken, maar als Yves Reenaerts 20 jaar dit jaar. En we vieren dat ook, hè, dit
1: absoluut,
2: jaar. We vieren dat met een hele leuke theatershow. Hebben we dat gevierd in augustus. Kurt was daarbij, Luc van Meeuwen was daarbij, Pino Baresi was erbij. Het was een heel leuk feest. En,
1: absoluut.
2: En weer de stap naar mooiere dingen. En om weer leukere dingen en mooiere dingen te mogen doen.
0: Ja, ja, dus met andere woorden, kop op en vooruit.
2: Ja, we gaan door.
1: We gaan doorgaan.
2: Want achter de wolken schijnt de zon. En daar moeten we zijn. We moeten gewoon... de toekomst en blijven geloven in onze muziek en in hetgeen wat we doen. En we gaan dat ook gewoon doen, hè, Kurt?
1: Absoluut, we gaan door.
0: Ja. Wel, het was leuk om jullie erbij te hebben hier bij de muziekshow. En heel graag tot de volgende keer. Hè.
1: Dank u wel.
2: Dank u wel en heel veel groeten aan de luisteraars.
0: Ja, oké, okay, super.
3: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
4: Hallo, ik ben John Dennis. Je ziet me in de muziekshow en je hoort me natuurlijk bij Familie Radio.

0: En zo kregen we nog wat zomerse klanken cadeau van John Dennis en Ritmo del Corazon. En nu een man als derde artiest in ons programma die al jaren rondtrekt in Vlaanderen met zijn Clouseau Tribute Band. Maar hij zingt ook solo natuurlijk. Hier is hij met Wachtzaal, Nick Bernhard.
1: Hallo, met Nick Bernhard. En ook ik ben er weer bij in een muziekshow en op Familie Radio.

0: En we zagen hier net in de muziekshow het nieuwe nummer van Nick Bernaert. En we hebben Nick even bij ons. Hoe was het, Nick, om het nummer hier te brengen? Hallo.
1: Het was eigenlijk, hey, hello. Het was eigenlijk heel leuk om te doen. Ik moet zeggen, de mensen hebben allemaal heel positief gereageerd op de single. De zaal deed goed mee. En ja, voor mij is dat altijd heel leuk. Heel leuk.
0: Ja, ja, ja. Het is een trigger om te weten van slaat het nummer aan. Hè?
1: Ja, dat is zo. En het is zo. Het is het eerste nummer van mij dan dat. Zo de mensen kan doen meebewegen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik ben altijd zo een beetje sec gebleven. En dit is echt iets tussen ja, mooie Nederlandstalige pop en het leutige.
0: Ja, ja. En ik zag ze net ook wuiven en zwaaien. Ja, dus ja, ja, ja. Ze waren enthousiast.
1: Ja, ja, ja. Ja. Maar dat zijn, allee, het nummer heet Wachtzaal.
0: Ja.
1: En ik denk dat er veel mensen zich herkennen in het nummer.
0: Ja,
1: want
0: ja.
1: Het is eigenlijk het is echt gebeurd. Het is gewoon, ik heb het geschreven in de wachtzaal van een ziekenhuis, toen ik zat te wachten. En ik vond geen parking en ik vond, het was een groot gedoe om daar binnen te geraken. Ik vond dan de wachtzaal niet.
0: Ja.
1: En ja, wat doe je dan? Dan begin je nummers te schrijven en ja.
0: En vandaar is de inspiratie gekomen.
1: Inderdaad. Ja, ja, ja, ja.
0: En het nummer bracht je hier net. Was het de eerste keer dat je het kon brengen voor een live publiek? Of heb je al een nummer op diverse optredens gebracht?
1: Ja, ik heb het nummer op optredens gebracht ook. Omdat, ja, ik zing het al een tijdje en even polsen bij de mensen en een keer kijken. Zo van,
0: ja.
1: Gaat het werken, ja of nee?
0: Ja.
1: En het werkt. Het werkt echt. Het is een heel leuk ding. En iedereen zingt het mee, iedereen wuift mee. En het is echt tof.
0: Ja. En het programma wordt hier nu uitgezonden bij de muziekshow. Hoe belangrijk zijn zo'n programma's voor de Vlaamse industrie?
1: Ik kom juist van het podium en ik heb Danny gezien. Danny D'Amaro van de muziekshow. En ik heb hem bedankt. Het is heel belangrijk. Heel belangrijk dat de mensen dit doen. Voor mensen zoals mij. Maar ook voor grote artiesten. Dus het is niet te min. Zal ik maar zeggen. Het is echt, echt, echt goed. En voor ons is het de grote steun, hè? Daar moeten we eerlijk in zijn.
0: Dus. Ja. En het wordt ook uitgezonden bij MenTV.
1: Ja.
0: Dus bij het geluid komt er ook een mooi beeld. Dus samen, die producties, die lopen echt wel goed. Hè?
1: Ja, inderdaad. Ik heb ook een videoclip gemaakt er rond. Niet iedereen doet dat nog. Maar ik vind het gewoon echt leuk om een videoclip te maken.
0: Ja.
1: Dat is echt top. Het team waar ik mee samenwerk is echt heel leuk en heel leutig. Ja, dat zijn leuke dagen aan muzikant zijn. Dus
0: ja,
1: dat is echt wel top.
2: Dat was voor u de passage van Nick Bernaert. En dan nu idool van toen en nu. Ik neem u mee naar het jaar 1971. Met Salim Segers en die grote hit Verlaat Me Nooit.
3: Idool van toen en nu.
4: Hallo, hier Salim Segers. Ik ben zo blij om mijn grote hit van 1971. Klein rekenoefentje, dat is 55 jaar geleden. Verlaat me nooit om dat voor jullie te kunnen brengen.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
5: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
6: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Familie Radio is de gast bij Danny D'Amaro en de muziekshow. En daarnet konden we genieten van een optreden van Ines Schonkeren uit Maasmechelen.
1: Ja, hey, ja, hallo. Ja. Leuk.
0: Dag Ines. Ja, ik weet dat je zo trots bent op Maasmechelen.
1: Ja, ik ben echt wel heel trots op Maasmechelen. Ja.
0: Maar we zijn hier niet om over Maasmechelen te praten, maar wel over jouw single die je net bracht. Hè. Ik dans voor jou, bracht je net. Hoe was de ervaring met het publiek hier voor het eerst?
1: Ja, superleuk. De mensen doen heel fijn mee en zijn enthousiast. En ja, ik word daar gewoon heel vrolijk van. Ja,
0: ja, het geeft je energie.
1: Absoluut, ja.
0: Hoe was voor jou de zomer intussen?
1: Ja, fantastisch. Zoveel muziek, zoveel zingen, nieuwe mensen leren kennen. Gewoon een hele prachtige ervaring, ja.
0: En de muziekshow is een programma van Danny D'Amaro. Hoe belangrijk zijn zo'n programma's voor de Vlaamse artiest?
1: Ja, superbelangrijk. Ik denk zeker met social media en dat we eigenlijk heel veel artiesten hebben van binnen en buitenland, dat eigenlijk mensen zoals wij gewoon nog een stem krijgen.
0: En een podium dus waar er gedanst wordt. En de inspiratie, waar kwam die van om het nummer te brengen? Ik dans voor jou.
1: Ja, geen gekke dingen, hè? Geen diepgaande dingen. Gewoon lekker, ik dans voor jou. Vrolijkheid van, ik dans voor iedereen. Laten we samen plezier maken. Ja.
0: En je bent ook zelf een danser, of? Of hoe moeten we dat zien?
1: Ik zal altijd wel een dansje placeren. Ja.
0: Dus de dansvloer op een of ander feestje is nooit leeg als jij hier bent uitgenodigd?
1: Nee, ik denk dat iedereen die mij kent dat kan beamen. Ja.
0: Fijn is dat wel. Heel veel plezier hier nog bij de muziekshow. Bedankt dat je erbij was en we wensen je nog het allerbeste toe.
1: Ja, heel graag gedaan. Dankjewel.
2: Merci Ines Schonkeren voor je bijdrage aan ons programma De Muziekshow. Daarvoor zag je ook nog een terugblik en die kwam van David Cantré. Maar helaas, we moeten afscheid nemen van de 110e aflevering inmiddels van ons programma De Muziekshow. Maar ik heb goed nieuws, want volgende week doen we er nog eentje bij. Afsluiten doen we met Frank Galan en Baila Baila mee. Tot volgende week. Bye bye.
3: Hallo, ik ben Frank Galan. Je ziet me in De Muziekshow en je hoort me natuurlijk ook bij Familie Radio.

0: Wel ja, het is een tijdje geleden dat ik nog hier gestaan heb bij Danny D'Amaro. En ik moet zeggen, we zijn hier terug ongelooflijk onthaald. Heel veel collega-artiesten, heel veel animo, heel veel ambiance. Veel zomerse toestanden. En uiteraard ben ik heel blij dat ik hier mijn laatste nieuwe single gebracht heb.
1: Ja, ja, de Baila Baila mee. En het publiek, konden ze ook naar hartelust meedansen?
0: Ja, het is een zomers nummer. Ik heb het zelf geschreven, helemaal. Het is echt geschreven op de zomer. Niet alleen voor België, maar ook voor Zuiderse stranden ergens anders in de wereld, wie weet. Het is Spaans-Engels door elkaar. Het is geen Nederlandstalige productie. Dat is voor later. Dus ik heb bewust gekozen voor een zomerse gimmick. Ja, ja. En een keer iets anders dan iedereen doet. En ja, we zijn ondertussen al in Nederland geweest, Duitsland geweest en dan nu hier. Het gaat vlotjes de goede weg op.
1: Ja, ja, ja. En bij het nummer hoort ook een mooie clip. In welk Zuidersland is de clip opgenomen?
0: Ja, uiteraard in Spanje. We hadden eigenlijk het moeten opnemen in België, maar de weersomstandigheden waren zeer slecht. Ja. Dus zijn we naar Spanje getrokken. Ik heb daar een aantal prachtige dansers bij elkaar geroepen. Ja, ja. En die waren bereid meteen om die clip mee aan te vullen. Een beetje Zuid-Amerikaanse stijl. Dat is allemaal goed gelukt. Ja, ja. Dus kijk, bij een mooi nummer hoort een mooie clip. Dat geldt voor iedereen. Mensen willen op YouTube kijken hoe het eruit ziet. Ja, ja, ja. Dus ja, dat is wel een mooie gang van zaken geweest.
1: Ja, ja, mooie meerwaarde die het dus biedt. Hè. Ja, ja. En de muziekshow is er om de Vlaamse muziekindustrie te ondersteunen. Hoe belangrijk zijn zo'n programma's voor de Vlaamse artiesten?
0: Ja, zeer belangrijk. Zeker nog. Ja, ik zeg altijd, we zijn van de oude garde. Hè. We zijn al 35 jaar bezig. We hebben de tijd meegemaakt van Tion te zien, waar we elke week in zaten destijds in de jaren 90. Dat is een beetje weggevallen, of helemaal weggevallen. Dus wij moeten nu terugmikken op hetgene wat we aangeboden krijgen. Hè. MenTV en dan de muziekshow, familieradio, dat soort dingen zijn voor ons nog altijd super belangrijk.
2: Familieradio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
3: Zo dadelijk bij Familieradio.

0: Veel B-Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbcars.be. Veel B-Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen, en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en feest- en trouwbeurs Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Goedemiddag, het is 3:00.
1: Familieradio, bij ons ben je thuis.
0: En dit is hem. Dit is hem.
1: Familie's Rechtblad.
2: Hey, Veet hier. Ik heb een nieuwe single. En natuurlijk hoor je hem ook bij de vrolijke vrienden van Familie.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waal.

0: kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
1: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
2: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
3: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Vanmiddag vrij zonnig, maximaal 20 graden. Morgen kans op het mist, daarna zonnig en zeer zacht, 22 graden. Vrijdag begint mooi, maar in de namiddag buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
1: Radio met je vrolijkste vrienden.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken. Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Een dak dat lekt of plannen voor innovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Hasselt staat op zijn kop. We vieren 35 jaar erotica-beurs in Hasselt. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Jeremy van Doorne, sensuele erotic acts, het intiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie. Kom op vrijdag sliploos in jurk of rok en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 6, 7 en 8 november in de Trixo Arena te Hasselt. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.
3: Hallo, met de Bunny Club.
4: Ah, zijn jullie al open?
3: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
4: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
5: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
6: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130.
7: Is €130.
6: Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: vrijdagmiddag. Het is 4 uur.
1: YouTuber Acid moet opnieuw voor de rechter verschijnen wegens elektronische belaging. Dat heeft de Brugse Raadkamer beslist. De zaak draait om een video waarin Nathan van der Gunst, zoals die echt heet, de naam noemde van een Leuvense student gynaecologie die eerder was vrijgesproken in een verkrachtingszaak. Na die video startte het parket een onderzoek. Acid werd eerder al eens veroordeeld tot 3 maanden cel met uitstel voor gelijkaardige feiten. Wanneer het nieuwe proces start is nog niet bekend. Bijna 80% van de Vlaamse kinderdagverblijven is nu al in orde met de nieuwe strengere regels die op 1 januari ingaan. Vanaf volgend jaar mag 1 begeleider nog maximaal 7 kinderen tegelijk opvangen. Voor baby's jonger dan 1 ligt de limiet op maximaal 5 kinderen. In totaal werken er in de Vlaamse kinderopvang 21.000 mensen. De leerkracht die vorige maand werd ontslagen omdat ze haar hoofddoek bleef dragen, vecht haar ontslag aan. Haar advocaat noemt de maatregel onrechtvaardig en ongeldig. Sinds 2 jaar geldt in het provinciaal onderwijs van Oost-Vlaanderen een verbod op het dragen van zichtbare religieuze of levensbeschouwelijke symbolen. De beroepszaak wordt begin december behandeld. Op het WK baanwielrennen in China heeft Helene Hesters niet kunnen stunten in de scratch. De Europese kampioene werd 21ste. Hesters probeerde de wedstrijd open te breken met een vroege aanval, maar werd in de absolute slotronde gegrepen door het peloton. De wereldtitel ging voor de 3e keer op rij naar de Nederlandse Lorena Wiebes. Vanmiddag zonnig met maxima die 20 graden halen. Morgen starten we lokaal met kans op wat mist. Maar daarna wordt het zonnig en uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar. Met temperaturen tot 22 graden. Vrijdag begint mooi, maar in de namiddag buien. Het weekend verloopt vervolgens wisselvalliger en ook een pak koeler.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
3: Lief

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Hasselt staat op zijn kop. We vieren 35 jaar erotica-beurs in Hasselt. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Jeremy van Doorne, sensuele erotic acts, het intiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie. Kom op vrijdag sliploos in jurk of rock en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs. 6, 7 en 8 november in de Trixo Arena te Hasselt. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.
2: VLB Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

krijgen brede opklaringen met tijdelijk enkele stapelwolken. Het blijft ook droog en het is zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht blijft het rustig en grotendeels helder. Plaatselijk kan er nevel of mist ontstaan. De temperaturen die dalen tot 3 à 11 graden. En de wind is zwak en draait naar het zuiden. Morgen donderdag wordt het zonnig met geleidelijk aan enkele hoge en middelhoge wolkenvelden. Het is ook dan zeer zacht met een maxima tot 20 graden. En vrijdag neemt bewolking toe vanuit het westen. In de namiddag volgt er regen. De temperaturen die lopen dan op naar zo'n 20 graden.

0: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Kaboor Construction in Mariakerke vind je een ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindereekstoestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Kaboor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op kaboorconstruction.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
3: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
4: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Schade of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be/plaatsbeschrijving. Wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.dogevoeders.be.

Goedemiddag, het is 5 uur. De hits in de spits. Nergens is de spits zo vrolijk als bij Familieradio.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Hasselt staat op zijn kop. We vieren 35 jaar erotica-beurs in Hasselt. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Jeremy van Doorne, sensuele erotic acts, het intiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie. Kom op vrijdag sliploos in jurk of rok en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs. 6, 7 en 8 november in de Trixo Arena te Hasselt. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.
2: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
3: Liefde.

jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

0: 16 jaar, zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV-scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV-scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: voorlopig nog zonnig 20 graden. Morgen kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht. 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
1: Familie Radio. Het spint als geen ander. Nee, het

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dakvernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
1: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
2: Durieux.be.
1: Uw interieur of exterieur een klassevolle uitstraling geven? Kies voor de Meisdecor uit Schoonaarde. Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgen ze schilder- en behangwerken, gyprok, vloerbekleding, raamdecoratie en totaalrenovaties. Van advies tot perfecte afwerking. Vraag uw vrijblijvende offerte aan via demeisdecor.be of bel Niels op 0497 620 380.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzaamheid. Oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
4: Ach, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschap.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
8: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
9: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130.
10: Is €130.
9: Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.
11: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Schade of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be/plaatsbeschrijving. Wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op

0: Goedenavond, het is 6 uur.
1: Nathan van der Gunst, misschien beter bekend als YouTuber Acid, moet voor de rechter verschijnen voor elektronische belaging, dat zegt de raadkamer in Brugge. Het zou allemaal gaan in verband met een video waarin Nathan van der Gunst, want dat is inderdaad zijn echte naam, de naam noemt van een Leuvense student gynaecologie. Die student was in wezen vrijgesproken in een verkrachtingszaak. Daarop startte het parket een onderzoek. Acid kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe proces start, maar er wordt begin december geopperd. Bijna 8 op 10 Vlaamse kinderdagverblijven zijn in orde met de nieuwe strengere regels die gelden vanaf volgend jaar. Vanaf 1 januari mag een begeleider nog maximaal 7 kinderen opvangen. Bij baby's jonger dan 1 jaar geldt een limiet van 5 kinderen. In totaal werken er 21.000 mensen in de kinderopvang. Landen als Frankrijk en België stevenen af op een onhoudbare schuldenlast. Daarvoor waarschuwt Desmond Lawrence, senior beleggingsstratege bij de Amerikaanse vermogensbeheerder State Street Investment Management. De vergelijking die hij graag gebruikt is die van de kikker in een pan met water, zei hij tijdens een paneldiscussie op de Fixed Income Leaders Summit in Antibes. Hij geeft schuldpapier uit en dat wordt door de markt geabsorbeerd. Maar op een gegeven moment stijgt de temperatuur en kookt de kikker gaar. En op dat moment bereik je een niveau waarop je je schuld niet langer kan betalen. Het is een heel langzaam naderend punt. Frankrijk en België moet opletten, aldus de man. Ja, en dan hebben we nog wat sportnieuws natuurlijk. Onze Belgische tennisvrouwen moeten op zoek naar een nieuwe coach, want Wim Fissit stopt ermee, dat laat de tennisbond weten. Fissit begon in januari 23 en leidde de Yellow Aces naar de finale van de Billie Jean King Cup, een groot landentoernooi. Dit jaar behaalde de Yellow Aces de kwartfinale. Het is nog niet duidelijk wie de man opvolgt. Voorlopig nog zonnig 20 graden, morgen kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht, 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien, het weekend wordt wisselvallig en koel.
2: Dit is hem.
3: Hey, Veet hier. Ik heb een nieuwe single en natuurlijk hoor je hem ook bij de vrolijke vrienden van Familie.

0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. Ga je trouwen? Of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken. Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

kopen, wil ik dat het mist.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 0.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je een ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindreekstoestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be.
2: Ben jij klaar voor het spannende weekend van het jaar? Hasselt staat op zijn kop. We vieren 35 jaar erotica-beurs in Hasselt. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Jeremy van Doorne, sensuele erotic acts, het intiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie. Kom op vrijdag sliploos in jurk of rok en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 6, 7 en 8 november in de Trixo Arena te Hasselt. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.
3: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
0: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.

0: Vanavond nog droog met brede opklaringen. Het koelt af naar minima tussen 9 en 11 graden. Morgen belooft een erg zachte dag te worden met opnieuw opklaringen en temperaturen die klimmen tot 21 graden. Vrijdag overwegend droog, een graad of 19, maar in het weekend wordt het een pak frisser en ook wisselvalliger.
1: Goedenavond Vlaanderen, dit is Familie

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte.

Sjoke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Familie Radio.
1: Het klinkt en het zwingt. Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.
2: Never know how much I love you. She lived on a boathouse down by the river.
3: You're the one I need.
0: My boy, Lord. Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt.
4: Familieradio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.

Als ik ooit mijn leven zou mogen overdoen, dan zou ik zonder twijfel krak hetzelfde doen. Ik hoef me niet te schamen, ik heb geen meter spijt.

0: maak er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons.
2: Familieradio.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: 24 uur per dag. That's just the way it is. Let's not Familieradio.
0: Het klinkt en het zwingt. Familieradio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Radio.
1: Het klinkt
0: en het zingt.
2: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en je met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Familie Radio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: 24 uur per dag.

zijn je vrolijkste vrienden.

maak er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Het is 2 uur. Familieradio, bij ons ben je thuis. En dit is hem. Families
1: Rechtblad. Hey, Veet hier. Ik heb een nieuwe single. En natuurlijk hoor je hem ook bij de vrolijke vrienden van Familieradio.